0: Badume moretsi o montle wa semama ya sa tilo ya setšhaba a ke bomagale ke go dumedise moretsi kwa lapeng ko kopana le go dumedisiwa ke wa gago mokgankgara lopa wa go lobile re kopana le thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro ntumelela ke go tshware ka seatla le boitumelo mo thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro re di simolola fa kae mogaetsho toropokgolo Bantuku kgaolo ya Khomase mafelo a beke a re tswa mo gone go ile ga tlhophiwa jaana bomme bontle ba le lesome go tswa mo go ba le masome a mabedi bare ke Namibia finalist ba le 10 mo gaetsho finalist le Mestin ba le 10 yaanong bomme ba ba tlhophilweng ba kampo di na le tsana tse di tlhophilweng go tswa mo go ba le lesome ba ba go tsela kgaisano ya mebontle wa Namibia le Mestin e ne le mafelo a beke jaana dumelela ke kopane le molaodi wa kgaolo ya maheke ra tshupiong kanate jaaka kgaolo e le yone ba amogela baeng ka tiragalo ewa ya kgwedi ya Phukwi kgwedi ya Phato mogaetsho ya Phukwi ga e tla kwa bokhutlo ya Phato ga e re gwagela jalo o ka ba re lomatsebe gore mafelo a beke e kgone go tlhophiwa jang mme e le gone tsela go ya kwa pele ke mang go tswa ka kwano re tsamaya le tsone dikgang tsa rona tse dimatsorotsorom ga re ya kwa lefatshe la rona la baagisane re utlwile dikgang tse di sa jese monate mo bekeng e e fetileng ga tautona wa boraro wa pele wa lefatshe la Botswana Rights of Justice Mogae a ya setse a tlhokafetse ke kopana le mongwe wa batsa karolo ba somamae sa rona go tswa kwa Botswana Raitsho Rafael Botsang Kibiditswe a re ba jana mo dinako gore kante kgang ye ba tseele jang mme le gone motho o ka mogakologela ka ditiro dife tautona Festus Mogae wa lefatshe la boraro kampo tautona wa boraro mo ofising ya botautona kwa lefatsheng la Botswana dikgang tsa rona re tsamaya le tsone mogaetsho re latedisa dikgang go tswa kwa Aforika Borwa kgang ya ga tautona Ramaphosa le polase ya gagwa diphologolo ya Phalaphala re kitse gore a e gakologelo ya 2020 e bula gape jaanong e kobogile hela thata-thata ebile kgotlatshekelo mo nako ye e ne etse jaana komiti go ka tsamaisa kgang ye go e sekaseka ga jese tse di welang dumelela ke kopane le mopolitiki wa kgale re tsho tota re thataone re e sekaseke re bona gore tota a re tshela bola sentle bofelelong jwa letsatsi ke tsone tsa rona mogaetsho sekwa lebala gore gompieno yana kgwedi tlhola malatsi a le lesome le bobedi ya motsheganong ke letsatsi la botsalo lwa rasešhaba tautona wa ntlha wa lefatshe la Namibia lefase tsa tlhokafetse Sam Nujoma re mo gakologela thata le thata le thata hela jalo ke tlabe ke ntse ke go neela dintlhakgolo ka botshelo jwa gagwe ke tsone tsa rona mogaetsho mo thulaganyo ya rona ya dima tsorotsoro kgang ya rona ya ntlha ke kopana le molaodi wa kgaolo ya Mahikeng
1: Ons het nog geantwoord, ons noem die, die finalisten, die 10 finalisten van Miss 10 en 10 finalisten van Miss Namibia.
0: Ja.
1: Wat betekent dat nou, wat gaan gebeuren is dat ons gaan nou die 10 of 20 van hulle gaan nou voorbereid worden en voor die competitie wat gaan plaatsvinden die 31ste juli en die 1ste augustus.
0: Ja.
1: Dan zal die koroning plaatsvinden waar ons nu aan Miss Namibia en aan Miss Tien van He.
0: Ja.
1: Zo, gisteren zijn gebeurtenis op Zadrassene was een belangrijke jene. Het was om, te, om bij te wonen en te getuigen dat die 20 mensen nog gekies is. Zo, ons is nog gereed en we gaan woensdag van woensdag af in Norma Hekking is. Voor de volgende 2 weken en we gaan verschillende plekken bezoeken. Mezelf te familiariseren met de omgeving van Omheke. Ze gaan lotjes bezoeken, ze gaan in de winkels rondwezen, ze gaan de scholen rondwezen, ze gaan kennis maken met die inwoners van Omheke. En ons moet gereed zijn om hen te ontvangen en hen te huisvesten voor die 2 weken wat wij gaan wezen. Daar zal hij ook in andere delen van het land dan ook wezen.
0: Ja. As a gouverneur van die Omaha Kest

0: Triak, ba de si boodskap op die mense van my heke, die boere, elkeen wat on my heke is, gekyk na die groot geskiedkundige event wat gaan gebeur aan die einde van die dag.
1: Ja. Wat belangrijk is, is dat ons voor de eerste keer in die geschiedenis van my heke, hierdie mis Namibia gaan hou, en dit is nie iets wat weer gauw zal komen naar ons toe, niet?
0: Ja.
1: Omdat het bezig is om door al 14 regions te bewegen. Zo, ons moet die beste daarvan maken. Die bezigheden moeten we zelf beginnen een plek maken. Beginnen gereed maken om te zien hoe kunnen we kapitaliseren op die met Namibia.
0: Ja.
1: Ja, met andere woorden, wat er activiteiten kan ons zijn en tussen voor die met Namibia plaatsvindt en gedurende die tijd waar er zoveel mensen gaan wees, wat kan ons maken om zeker te maken dat ons gaan in het dienst gebeuren en zo. En het gaan voorbij gaan zonder dat ons daarvan gebruik gemaakt hebben.
0: Die plek waar die Miss Namibia misschien gehouden wordt, die dam, kan u voor ons verzekeren als die Omaheke gouverneur dat die capaciteit niet een probleem zal wezen?
1: Ja, natuurlijk, het moet ook niet die kundigheid van om te weten wat alles gedaan moet worden, maar die mensen van die kundigen op daar die gebied van decor en spacing kennen, het bevestigt dat die plek voldoende gaan is. En ik heb ook gezien dat die dam zelf ook zekere dingen gedaan heeft om zeker te maken dat alles in orde is, dat daar genoeg zitplekken gaan wees. En dat niemand hoeft te staan. Of course, sommige mensen zal staan, maar hier is een gebeurtenis wat baie mensen aantrekt naar die streek toe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ten laatste, Gabana, mijn wens is, hier kroon moet hier kom blij in die streek. Ons het ook onze kinders wat deelnemen. Wat is die wens? Wat is die hoop?
1: Ja, natuurlijk zal elke persoon wel hè. Dat die kroon in Omaheke moet blij, maar dit hangt af van voting. Mensen moeten stemmen.
0: Ja, ja.
1: En als ons niet stemmen, niet voor onze personen niet.
0: Precies.
1: Dan gaan die kroon definitief ook in Omaheke blij.
0: Ja.
1: Zo, so, ons moet daar niet trots zijn en te zeggen, kom ons stem voor onze prinsesse wat daar is. En in al twee misschien en is Namibia. En maak zeker dat die gebeurtenis wat gekomen is naar Omaheke toe, dat hij hier zo gaan blij. En weet hij, die vorige competitie heeft ons goed gevaard. Ons het verbijzer gehad wat de first runner up was van Miss Namibia. Nirwaki is de dochter. En ons het ver van der Merwe Kobus de dochter gehad wat bij Miss Tien second runner up was.
0: Yeah.
1: Zo is het goed gevaard. En als we zo naar binnen gekomen bij de eerste runner-up en second runner-up, moet ons nu zeker maken dat iedere keer ons iemand zal hebben wat gekroond gaan worden uit Omaheke. Want voor de eerste keer dat die competitie hier gekomen is, dan heeft ons die kroon niet zo. Zou dit begin, allemaal van ons moet ons opofferen, ons moet vergeten wat er al ons praat, ons moet vergeten van wat er clear ons is, en ons moet allemaal samenstaan, en ze kom ons dra onze kandidaten dier, en vat le dier, en raak trots als een region, dat ons mensen gekiezen.
0: Ja. Wakalo yo mahe kira tsipi yonganate, unahelo matsebe la jalo kori, e dinala tsana tse mokhaitso, bomme bontle ba, ba mokhaulo kutu gompieno jana, e ba setse ba gorogile motsatsing la maabane go le mantaga mme ba mokgaolo sebaka sa beke tse pedi ya ba tlabe ba le mokgaolo ba simolola go lelwa boraro ba heta jaana ba ya kwa bo epikiro bo sre bo RC ba kgabola ka ko ba tla heta ba tla goroga ko boaminoso se kwa tshaba sepe kwa bokgori kwa bothuane ga go siame bo 13 ba tla ba lebelela jaana dikgotlatshekelo tsa setso ba go kgabola ko bo jinene ko bo go sia kota ko mesimo ko ba amino se kwa ba tla be ba ntse ba le mo kgaolo mo gaetsho yaano le rona re tla be re ntse re bapatile gale le gale re di sa gore kante ba re ba putla-putla eng o se kwa lebala gore kgaisano e mo kgaolo ya Omaheke jaanong lefatshe le tshwantse le bone gore me bontle wa Namibia wa go tshwarela kae jana ha ba tsama tsama jana ke gone go go bona gore ba ga rona ma Namibia ba na le dingwao dife mo kgale yo maheke ba phara eng ba bina eng ba ja eng ba tswala eng ba agile kae jana ha utlwa go tebetla kong o se kwa ba wa tshaba wa rena nna ga ke batle go ya kong ka o tla go supa ngwao ya gago mo gaetsong merahe mengwe e tshwaragane le go ithulaganya le wena ke tsa gore setse o itse gore ba tla leng kong o tswelelegela o ipaakanye o ithulaganye ke kgwedi ya Phukwi e tla kwa bokhutlong kgwedi ya Phatwe e rogwa end of July begin of August Mistin Mas Namibia mo toropo ya Gobabis ga e ka hela e mo toropong ya Gobabis ga re tswelela jalo moreetsi ko lapeng ke thulaganya rona ya dimatsorotsoro ke sedio ke wa gago magase mokgangkga ra lopang ke morwalo bilwe kganya rona ya bobedi re ya halefatshela rona la baagisane ke kopana le morwarra re botsang ke biditswe yo tla ba re pha mo dinakong ka dikgang ka karetso re tla be re simola jaana mogaetso go lebelela dikgang tsa bolwetse jwa tlhako lengwe le mo a go na le kgang dingwe tsa sešweme ga re di ya go di garela re tla be re ditlhakana jaana ge utlwa gore dikgang tsa reng ka losolwa ga tautona Festus Mogae tautona wa boraro wa lefatshe la Botswana.
2: Dumelara olo le motswana ko Namibia no mpotsitse tso ka bolwetse jwa tlhako le molomo ke re gara kgang ya tlhako le molomo e santse e emegela jaaka molao ba reng re bua ga gona sebe se se etogileng ke melaonyana gale le gale e etogileng ka nakwano ke kare ke go bolela maloba gore a gole nama ene ke kare e setse emisitse go tlhaba yana o santse go eme mme ga ra maloba go ne ga tla mokolo mongwe gape o ne o baakanya dikgaolo dingwe a kere o baakanya dikgaolo dingwe gore di letlelo gore di ka tlhaba gale le gale mme bontsi jwa dikgaolo raetso di santse dintsi di tswaletswe kgaolo ya tshwane le rra ya Charles Hill District ya kgaolo ya gantsi kgaolo ya kgalagadi ko bogokontsi bokang kwa go ya kwa go tsamaela yalo go tsena ko bogaborone ga go ise go letlele go roka tlhaba mo meletlong mo dintshong so go raya gore ka go ntseng ka teng go santse go ntse go tswaletswe mme gone se se buletsweng gala ke gore nama ya ka tsewa ko Botswana Meat Commission ko BMC ya kolo batse kana ya ko Maung ga motho a na le bokgoni jwa o ka go reka nama gone kong ka diteseletso a tla ka yone kwano mme bone bolwetse ka bojone le jone ga bogole mo go kalo ke raya gore ga ise re utlwe ra ba gole sela ka bokile batshwara mo dikgaolo dingwe go bapaleng dikgaolo tse go teng ke tsa borolong ko sadin tse le tsa bore batse ko kgaole motse ola bogood hope sala ka go e utlwalela gone koo ke rare ga se gore ga e gole mo go kalo sale yaka e utlwalela gone wa kgaolo yo ka dikgomologo tse ding di tshwerogela go around that asia mme seemo ga ise se ga ise se tseye pekelo e sele santse se le mo taolo ke dumela re sa laole sa garra ka gore le ene goromente o tlhasetse dikgomo ka go a kentiwa e letsho la go kentsa le one le tsweletse sentle dipala tse di kentileng di anametsa ke dumela gore yaanong gongwe mo nakong e sa diseng pelo ba tlao ba setse ba kgonne go ka ya go kenta gore bolwetse bo se ka bo kgona go tswa mo karolo ene bo mo go yone eo ra kgaolonyana ene bo mo go yone ka tlhakole molemo gone gara e ka e tlhalosa fela jalo.